volle kracht. Ik hoor trommels heel de nacht. Iedereen is heet en nat. Ik hoor trommels heel de nacht. Ik hoor trommels heel de nacht. Ik hoor trommels heel de nacht. Ta ta ta op je trommelvlies en nu wordt je beat echt.

slaapdatum ingepland, dat ze ergens anders zou gaan slapen. Die belde erop, zegt ze, oh, ik dacht dat het feestje morgen was. Zo jongen, ik zweep me helemaal lauw. Wil ze weer hier komen slapen? Ik zei, luister maar, ik zei, we gaan het niet worden. Ik zeg, boek maar een fucking hotel. Ik zeg, godverdomme, 3 maanden van tevoren heb ik tegen je gezegd dat het op 1 december is. En dat